0: met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Na al die jaren stond ze zomaar voor me. En nu zag

Ik zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt-het-vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Tot zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakte Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren er 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik

Want het was 7 jaar geleden, al een half jaar voorbij. Dat is verdomd een hele tijd. We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
7: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet. 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
9: Bingo non-stop.

Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
9: Muziek bij de koffie met Marcel Druif.

ga ervan uit dat deze plaat sowieso vanmiddag langskomt tijdens de Pride in Utrecht. Wij zijn daar natuurlijk ook bij. Straks daar meer informatie over. Eerst gaan we even naar het verkeer kijken. Dan zien we daar A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Houten en knooppunt Everdingen. Daar is 5 minuten vertraging. En ook de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht. Daar is 3 minuten. En dat komt door wegwerkzaamheden. En ter hoogte van de van Hilversum A27. Daar zag ik dat er een flitser werd opgebouwd toen ik deze kant op kwam. Dus houd daar ook even rekening mee. Ja, die heb ik dus zelf gezien. Ja, misschien dat hij nu zijn boeltje weer in gaat pakken. Voor de rest, verkeersinformatie wat betreft de waterwegen in Utrecht, die zijn op dit moment nog filevrij. Maar daar zal later op de dag zeker verandering in komen. Ja, vanmiddag houden we je op de hoogte. Zometeen gaan we het er uitgebreid eventjes over hebben natuurlijk. Heb je een verzoek voor dit programma trouwens, Muziek bij de Koffie? Dan is die ook van harte welkom. Stuur hem dan naar marcel@bingofm.nl. We hebben zometeen de bingo schijf. We hebben een uitgebreid weerbericht. Ook niet geheel onbelangrijk voor vanmiddag. Wat moet ik aan? En, nou ja, en wat er nog zo langskomt in het programma. En dat is sowieso ook nieuwe muziek. Nieuwe muziek van Bente. Hier is 3, 2, 1.

Miranda van Hal die zegt, mijn radio staat 24-7 op Bingo FM. Dus nou, die andere frequenties hebben eigenlijk geen zin meer. Ook Trudy zegt, goedemorgen en een fijne uitzending vandaag. En wie zijn er nog meer bij? Nou, in ieder geval collega Geert luistert mee. Ruud is erbij, Annie, Pierre, Sandra. En nou ja, goed, jouw bericht is ook van harte welkom. En ook als je een verzoekje hebt, kun je hem eventueel daar achterlaten. Of sturen naar marcel@bingofm.nl. Nou, je hoorde het al in het NOS Radio Nieuws. De Pride is in Utrecht gearriveerd. En nou, we zullen de dag je vooral op de hoogte houden via allerlei manieren zoals daar zijn bij ons op internet. Maar ook via de radio. Menno zal de eer hebben om 4 uur lang programma te gaan maken. En Lawrence zal onze razende reporter zijn die ter plekke is en de interviews gaat doen. Nou, dat wordt allemaal heel leuk. Straks meer informatie erover. Het is wel zo, en dat vind ik een goed initiatief. Er is bij het NS-station in ieder geval een Change Station bedacht. Nou, dat is echt een goed initiatief. Daar kun je je dus omkleden. He, dan hoef je niet in vol ornaat in de trein en richting Utrecht te komen. Nee, dat kun je gewoon in je gewone kleren doen. Ze hebben daar een change station bedacht. Dat is tussen spoor 5 en 7 in de stationshal. En nou, dat is vanaf nu al geopend. Er zijn afgeschermde kleedhokken. En je kan eventueel ook hulp krijgen bij het afmaken van je look. Nou, vond ik een supergoed initiatief. Over goede initiatieven gesproken. Iedere week hebben we er eentje. En dat is namelijk de bingo schijf. Gisteren is die weer bekend geworden. En dit is hem hoor. Het is namelijk Jesse Fields.

Ja, fijn om altijd te horen, Dirk Meeldijk. En ik hou van jou. De Pride is niet het enige wat er gebeurt in Utrecht, lieve mensen. Nee, er is nog een hele andere belangrijke wedstrijd. Een snelpuzzelwedstrijd. En die heet de Dutch Jigsaw National 2026. Ja, en dat is niet zomaar iets. Dus als jij toevallig een puzzeltje kunt leggen van 200 stukjes... Nou, dan hoef je dan echt niet te komen. Maar voor de rest, als je echt een wat geoefender bent... dan is het een walhalla in het stadion Galgenwaard. Vandaag en morgen verandert dat in een puzzel walhalla. Strijden 600 deelnemers, mensen uit zo'n 40 landen met elkaar... om te kijken wie het snelst kan puzzelen. Neem aan dat ze ook een nieuwe puzzel krijgen en allemaal dezelfde... want anders zou het natuurlijk niet eerlijk zijn. Dat dus in Stadion Galgenwaard. Wij gaan luisteren naar de muziek van Suzanne Vreek. Ze hebben net de concerten erop zitten. Het was fantastisch om te zien.

opgehemeld en zo weer afgekraakt. Soms loopt de hele zwik voor een te gek idee te hoop. Maar na een tijdje ligt ook dat weer op de sloop. Ik maak me niet zo gauw meer druk,

wat ik nu allang vergeten ben. Ik heb mensen echt gehaat die ik nu nog nauwelijks herken. Toen dacht ik, joh, voordat je aan een hartinfarct bezwijkt, relativeren en maak dat je het bekijkt.

Kijk, daar gaat er net weer één. Die heeft er hier een fiets te leen. Want voor zo'n lekkere, strakke, blonde meid op een racefiets. Ja, daar blijf ik toch wel eventjes voor staan. Zo'n lekkere, strakke, blonde meid, ja, die heeft iets. Daar wil mijn hart wel eens ineens van overslaan. Over het stuur gebogen.

0: Guus Meeuwis. En een goede tip. We leven nu. Doe daar ook je voordeel mee. Wij kijken even naar het weer. Vandaag is het nu nog zonnig en droog. Maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking al vrij snel toe. Gevolgd door een gebied met regen. In de middag vormen zich vooral in het oosten en noordoosten lokaal enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 tot 20 graden. En de zon laat zich dus alleen af en toe zien. Zuiden en zuidwesten is matig tot vrij krachtig aan zeedewind. En in de avond neemt de wind vooral in het westen in kracht toe.
1: Iedere zaterdag muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Nou, dat zal vanmiddag ook volop gedaan worden. Bestel maar van Robin Herse, hoorde je op Bingo FM. En vanmiddag bedoel ik natuurlijk de Pride mee en de botenparade. Die zal vanaf 13:30 gaan starten. Ze varen dan de singles rond en meer dan 50 organisaties kleuren dus vandaag. Weer alle kleuren van de regio.

Ook op Bingo FM wordt je op de hoogte gehouden. Onder andere vanmiddag met Menno van 2 tot 4 uur. Dan draait Menno lekkere feestelijke liedjes die hierbij passen. En onze razende verslaggever, Laurens Nicolaas. Die zal de sfeer rondom de boterparade ter horen brengen. Wanneer die in de uitzending komt bij Menno. Je kunt ook via www.bingofm.nl de beelden zien. En bij de collega's van RTV Utrecht. Daar zal een televisieuitzending worden gemaakt. Foto's, die zijn er ook. En korte filmpjes, die worden gemaakt door Timo Reineveld. Nou, dat is een hele hoop informatie. Je kunt het ook even nalezen natuurlijk op de website of op de Facebookpagina van Bingo FM.

Nou, fijne klank hè, van Willeke Alberti en mijn hoofd weer op je schouder. Mocht je nou vooral de stad uit willen omdat je niet zo van dat feesten bent, maar wel van de honden, ja, dan heb ik goed nieuws voor je. Ik vind de titel sowieso helemaal geweldig. Bark in the Park heet het. En het is het grootste hondenevenement van Nederland. En je vindt het in Baren bij de kasteeltuinen van Kasteel Groeneveld. Ja, het hele weekend dus. Wat kun je verwachten? En dat is ook al helemaal bijzonder. Doe mee met spectaculaire shows zoals de dog dance, flyball, agility, detectie en do as I do. Ja, maakt me al helemaal nieuwsgierig van wat er dan allemaal gebeurt. We moeten wel een kaartje verkopen. Kost 15 euro, maar goed, ben je

Ja, mooie muziek, hè? Nieuwe muziek ook van Sabine. Deze week is dat uitgekomen. En ze heeft ook een hele goede Lady Gaga in de stem, hoor. Dat is leuk zo. Ja. Dit was trouwens het origineel Lady Antebellum. Wij gaan eens even kijken naar wat we nog moeten doen. Dat is best nog veel. Van de week, of twee weken geleden, was de hommeltelling. Maar nu is er weer je hulp nodig in de tuin voor de libellentelling. Ja, 3 dagen lang. Je hoeft een kwartiertje je tuin maar te monitoren. Ja, geen idee hoeveel verschillende libelles je kunt onderscheiden. Maar het is wel de bedoeling dat je ze doorgeeft. Doe dat dan op tuinpullingtelling.nl.

Langzamerhand gaan wij naar het einde van dit uur muziek bij de koffie. Gelukkig zometeen nog een tweede uur. En daarin de dag van vandaag natuurlijk. Ja.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

0: Nou ja, deze plaat zullen we vanmiddag waarschijnlijk ook van de boter horen. Ruud Chagot en de Hartslag. Goedemorgen, hartelijk welkom. Nieuwe aflevering van Muziek bij de Koffie, deel 2. We kijken even naar het verkeer. Daar zien we nou wel wat wegwerkzaamheden, maar geen vertraging. Ja, toch eentje. A27, Utrecht richting Gorkum. Tussen Houten en Knoopend Everdingen. Daar is 5 minuten. En de waterwegen in de stad, die zijn nog filevrij. Maar vanmiddag zo rond een uurtje of 2 zal dat wel anders zijn. Dan zal de hele boot opraten van zo'n 50 organisaties door de stad trekken. In dit uur hebben wij de dag van vandaag. We hebben natuurlijk het weerbericht en wellicht jouw verzoekje. Je kunt hem achterlaten bij de Facebookpagina van Bingo FM. Die houden we natuurlijk ook altijd in de gaten. Ik zie onder andere dat Jacqueline er gezellig bijgekomen is. Hartstikke mooi. En nou, je kunt ook mailen marcel@bingofm.nl. Wij gaan even luisteren naar de muziek van Snelle. En Snelle heeft vandaag zijn eigen feestje. Ja, heeft een festival georganiseerd vlakbij zijn eigen huis op een heel groot terrein. Is ook ingericht als zijn huis, dus de toegangspoort is de voordeur. En zo zag ik dat allemaal. Wel super gezellig, komen ook heel veel vrienden. Ik wens me er heel veel succes bij. Het liedje wat we gaan draaien is Pak je biertje en vriendje. Dat liedje is eigenlijk gedaan doordat hij bij een psycholoog liep met wat issues. En iemand zei tegen hem: weet je wat jij moet doen? Je moet gewoon eens eventjes lekker ontspannen en een parkje gaan, een biertje drinken en met vrienden zijn. En voor hem werkte het.
1: Marcel Drive.
2: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.

0: Ja, heel lekker gescoord deze lotje. Leuk om weer eens eventjes te horen.
1: Het is zaterdag.
0: Het is 6 juni en niet zomaar. Het is namelijk 6-6-26. Dat is een mooi getal. Ook mooi bijvoorbeeld als je wilt trouwen.
1: De dag van...
0: Het is in ieder geval de dag van D-Day, 1944. Het luidde natuurlijk het bevrijden van Europa in... Het is voor de rest Wereldplaagdierendag. Het is dag van het schaap. Doe er je voordeel mee. Het is internationale dag van de Russische talen. Het is internationale dag van het bordspel. En het is ook Groene Dakendag. Dat is dan nog een hele nieuwe dag. Want dat is nog niet zo lang natuurlijk dat we dat doen.

Ja, leuke muziek. Een mooie chica zoals jij. Morgen is er ook feest in de stad. En dan op het Janskerkhof. Het is namelijk het decor van het Utrechts Jazz Festival. Dat is vanaf 1 uur. En het zal ongeveer tot 10 uur 's avonds duren. Er zijn ook foodtrucks aanwezig. Nou, en dus die muziek. Gedaan door onder andere conservatoriumstudenten. Nou ja, en vele anderen die in de jazz zitten. Daar kun je dus heen. Ja, misschien is het ook wel een mooie dag om naar de kust te gaan. Ik zal zo eens even een blik werpen op het weer. En dan zal ik jou dat ook meedelen. Wij luisteren ondertussen naar Bluff en Aan de Kust.

leuk om weer te horen, hè? Arne Jansen en de Bahia Blanca. We hebben nog een verzoekje. Een verzoekje van Stefan. En als je dan een verzoekje doet, dan, ja, dan kom je in zo'n schermpje. En dan moet je dingen allemaal gaan invullen. En dan staat er ook toelichting. Maar dat heeft Stefan niet ingevuld. En dat snap ik ook wel. Want Tatjana heeft geen toelichting nodig. Ze is ook weer op tv te zien, tenminste. Achter een betaalmuur dan. Hier is Ik Laat Je Gaan.

0: Ja, Tatjana, hij werd aangevraagd door Stefan. Die had er geen toelichting voor.
1: Je moet ook niet naar mijn borst kijken.
0: Nee, precies. Ja, precies. Nee, dat doen we dan ook. Ik laat je gaan. Het weer. In het oosten schijnt de zon af en toe. Vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt. En later volgt het gebied met regen of motregen. En bij stevige zuidwestenwind wordt het 17 tot 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het bewolkt. En verspreid valt er af en toe regen.

Vrolijke muziek van Fleming en Meteor met Niet Nodig. Ja, we hebben het al een paar keer gemeld, maar je kunt het niet genoeg zeggen. Vandaag is natuurlijk de Pride in Utrecht en ook Bingo FM is daarbij. Vanaf 2 uur kun je gaan luisteren naar Menno. Het zal tot een uurtje of 6 zijn. Hij gaat heerlijke muziek draaien die geheel en erbij past. En ondertussen af en toe even contact zoeken met onze Lawrence Nicolaas, die als razende reporter door de start zal banjeren. Ook kun je volgen via een livestream. En dat zal om 3:15 zijn op www.bingofm.nl. Ah, en misschien ben je er zelf al bij, hè? Dat kan ook. En zie je Lawrence lopen? Klamp hem gerust aan, hè? Vraag een handtekening. Dat kan allemaal. Wij gaan luisteren naar de muziek. Muziek van Rob de Nijs en Julien Clerc.

0: Milano Bischofs en lach maar even. Ja, ik was bijna te laat. Dat komt omdat Henry Verwoerd inmiddels is aangeschoven. Supergezellig natuurlijk. Ja,
1: en niet te laat, hè?
0: Zeker niet te laat. Maar we moesten natuurlijk even wat kabels hier aan de kant leggen. Ja. Het is een beetje een bende in de studio.
2: Ja.
0: Dat komt... He, door natuurlijk straks.
2: Door de Pride.
0: Ja, door de live-uitzendingen. Ja.
2: We houden vaart, zou ik zeggen.
0: Ja, we moeten natuurlijk contact hebben met Lawrence.
1: Ja. Maar ik was inderdaad al iets eerder vandaag. Want je had het in de uitzending over libellen stellen.
0: Ja, heb je gedaan.
1: Dat vandaag is. Ja, ik had er nog 12 in de krantenbak liggen. Dus.
0: Oh ja.
1: Die bedoelde jij, denk ik niet.
0: Wat mij betreft kun je ze ook doorgeven.
1: Maar goed.
0: Heb je nou de hele weg... Huh? Van huis naar hier over deze grap nagedacht?
1: Nee, dat kan dan.
0: Oh, dat was zo uit. Hey, goed dat je er bent.
1: Ja.
0: En natuurlijk, jij bent eigenlijk het voorprogramma van de Pride.
1: Oh, dankjewel. Ja, dat is eigenlijk wel zo. Om 2 uur dan gaat het echt helemaal los, hè?
0: Ja.
1: En tot die tijd ga ik lekker de platen draaien natuurlijk.
0: Ja.
1: En een beetje daar naartoe informatie over geven tenminste. Hè? Mensen erop attent maken.
0: Ja.
1: Dat ze langs de gracht kunnen gaan kijken en zo. Naar die mooie foto op top.
0: Ja.
1: En, ik heb altijd dan graag mee willen varen, hè?
0: Oh ja?
1: Maar ja, het zat altijd net in mijn uitzending natuurlijk. Dus
0: misschien
1: volgend jaar ergens op een boot springen.
0: Ja, wie weet. Nou ja, goed, dat kun je natuurlijk altijd proberen. Het is wel supergezellig.
1: Ja.
0: Hey, en het feest houdt ook niet op na 6. Het gaat gewoon, er zijn overal in de stad zijn er feesten georganiseerd tot, in de late uurtjes.
1: Ja, lekker,
0: denk
1: gezellig,
0: ik.
1: Gezellig.
0: Het is officieel tot 11 uur, maar ik denk dat het nog wel wat uit gaat lopen.
1: Een beetje uitlopen, dat moet kunnen. Hè?
0: Ja.
1: Het is een keer per jaar. Dus.
0: Ondanks al dit feestgedruis, fijn dat je er bent.
1: Ja.
0: Is er ook een weekendlunchartiest?
1: Ja, ik heb vandaag, ik denk, ik ga eens even graven in die oude platendoos die ik altijd heb natuurlijk. Peter Koelewijn.
0: Peter Koelewijn, die heeft heel veel platen gemaakt. Hè?
1: Dat bedoel ik dus.
0: Ja, en ook voor anderen. Hè?
1: Ja,
0: is echt een hele grote in de
1: Nederlandse. Dus ik ga Peter doen. Ja.
0: Nou, dat vind ik superleuk.
1: Ja.
0: Zit die klassieker er dan ook bij?
1: Die klap eens in je handjes en zo. Of kom van dak af.
0: Ja, hij heeft er ook zoveel gemaakt.
1: Ja, daarom. Het wordt even moeilijk kiezen. Maar
0: over goede schrijvers gesproken. Ja. Dit is er ook eentje.
1: Ja.
0: Hans Vermeulen.
1: Ja, lekker,
0: hij is niet meer onder ons.
1: Nee.
0: Hier is Hilde.

programma zit er bijna op. Dat dan weer wel. Ah, straks natuurlijk heel veel plezier met Henry Verwoerd. En de weekendlunch. En natuurlijk bij de rest van de programmering. Inmiddels zijn Lawrence en Menno al gesignaleerd hier in het pand. Die zijn de dingen aan het doorspreken natuurlijk voor hun uitzending. Wij gaan nog even genieten van de muziek van Alex. En ik zou zeggen, graag tot volgende week. Dan is er weer een nieuwe aflevering van Muziek bij de Koffie. En veel plezier met Henry.

0: so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
5: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
6: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
7: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: daar hoef ik daar in ieder geval niet meer over in te zitten. Je hoorde Nick en Simon en een pak voor mijn hart. Is voor jou ook een pak voor je hart? Dat het,
1: dat het afgelopen is, Nick en Simon, bedoel je?
0: Nee, met zo, zomaar dingen of zo. Dat je denkt van, nou, dat is een pak voor mijn hart.
1: Een pak voor mijn hart. Ja. Ik sta er wat op het even makkelijk in het leven, volgens mij.
0: Heel goed. Dat is heel belangrijk. Ja. Dat je makkelijk in het leven staat, dat het even zo moeilijk zat.
1: Ja, daarom.
0: Je kunt wel overal over struikelen, maar dat schiet echt niet echt op natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar het was weer gezellig. Ik heb ervan genoten.
1: Ja.
0: En ik moet eerlijk bekennen, mijn benzinetank die was bijna leeg.
1: Oh.
0: Dus ik denk, ik probeer
1: pijnlijk.
0: Ik denk, ik probeer het om hier naar Utrecht toe te komen. Wij zijn op een tankstation. En dan
1: dan ga je nou altijd even tanken.
0: Ja. Maar ik heb het gehaald.
1: Oh, nu is je tank vol, maar je portemonnee leeg.
0: Die is leeg, ja.
1: Terwijl het eerst andersom was.
0: Ja, ik denk, laat ik mezelf eens een duur cadeau geven. Nou, dat is goed gelukt.
1: Dat is wel gelukt, dan. Ja, dat snap ik. Ja, het is niet mis wat je moet afrekenen zo.
0: Nee. Ik denk, nou, voor die prijs, ik blijf even wachten. Maar misschien krijg ik er nog iets anders bij. Maar niks.
1: Ja, je mag ook gaan fietsen, hè. Dat mag ook.
0: Ja, dat mag ook, ja. Maar ik weet niet of dat ik de A2 opkom met mijn
1: fiets. Nee, dat zou ik niet.
0: Goed. Hé, maar het was gezellig, zoals ik al zei. Ga je nog leuke dingen doen?
1: Nou, ja, je zou denken dat ik dan misschien vandaag ook wel even de stad inga. En dat had ik ook wel gewild. Maar nee, ik heb een afspraak staan. Ik heb vorige week een soort schilderijtje gekocht.
0: Mm-hmm.
1: Nou, niet zo heel groot hoor. Maar daar moet dus een lijstje omheen.
0: Ja.
1: Ja, goed, er zijn natuurlijk 300 verschillende lijstjes te vinden op zo'n rek.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat dat nog even een kleine zoektocht wordt. Maar goed, deskundig advies hoop ik ook te krijgen.
0: Ja.
1: En dan, dan gaan we dus kijken. Ik denk met van die proeflijstjes hebben ze dan, denk ik.
0: Ja.
1: En dan een beetje zo er tegenaan houden. Ja. Van een afstandje kijken.
0: En wat voor schilderij is het? Iets voor kunst iets?
1: Dit is niet een schilderij. Het is een foto.
0: Okay.
1: Maar het is een foto van een professional gemaakt. Mm-hmm. Als ik het zo zeg, dan klinkt het meteen weer zo plat, maar het is een meisje met een soort bondmutsje, maar het lijkt heel klassiek. Dus het lijkt een oud uit de Gouden Eeuw schilderijtje, zeg maar. Ja. Daar zou ze zomaar uit kunnen komen, maar dan supermodern gefotografeerd.
0: Is er nog een naam
1: bij dat meisje? Het is radio.
0: Ja. Is er nog een naam bij dat meisje? Bondkapje of zo?
1: Bondkapje. Ja, dat is wel een mooie. Kan ik er altijd vragen of hij daar een bordje van wil maken eronder?
0: Zou kunnen. Nou, ik wens je een fijn weekend. Ik ga plaatje draaien tot 2 uur. En ik weet niet of dat de mensen gaan ook nog de stad in.
1: Ja, daar liggen hier

Tineke, een vrouw met karakter en ik doe wat ik wil. Dat is wat je moet doen natuurlijk. En je moet doen wat je leuk vindt. En waar je echt achter staat natuurlijk. Vanmiddag is het zover. Gaan ze lekker varen op de grachten hier in Utrecht. Tijdens de Pride. Maar eerst toch muziek van Doe Maar.

0: schrijven deze week Jesse Fields en doen we het vaker. Nou, Bingo FM die doet het in ieder geval 24 uur per dag, 7 dagen de week. Mooie bingo schrijf hier trouwens, dat moet ik je wel bekennen hoor. Hier even op de radio zoeken.
1: Een zonnige dag.
0: Ja, deze. Ik kan wel zeggen, wat is die zender? Maar dat is Bingo FM, dat zijn wij dus. Goeie.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

0: duurt te lang.
1: Nou, dit programma in ieder geval tot 2 uur. En na 2 uur is de tijd voor Menno tot 6 uur. Die draait een lekkere platen voor je. Hier ook nog de Lawrence Nicolaas, dat is de razende reporter. En als je, er worden ook nog foto's gemaakt trouwens door Timo Reineveld over de Pride. En die kun je weer zien op utrechtpride.nl. Dus ja, je wordt lekker op de hoogte gehouden. En ik hoop dat het lekker weer gaat worden. In ieder geval op de boot.

Gerard Snijder en het Cubaanse café. Sigaartje erbij en een lekker drankje. Nou, dan kan het heus wel goed, neem ik aan. Straks gaan we ook nog even kletsen met Menno, want die zit tussen 2 en 6 uur. In verband met de Pride hier in Utrecht. Maar hier is even Mora voor, par favor. Hey, ga je.

0: Alleen dat al. Dat...
1: Lekker, hè? Die blokfluit aan het eind. Fantastisch is dat.
0: Heerlijk. Bacon Selection. Het broodje speciaal, want je weet het, dan is dan een Nederlands product. Maar die Nederlandstalige zongen en zo.
1: Oké.
0: Okay. Want jij zegt, ben je Engelstalig bezig? Nou, ik heb misschien ook nog wel eens een keer een nummer dat het Duits is gezongen of Frans door een Nederlandse artiest.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Dus dat is mijn broodje speciaal.
1: Is het altijd in het Engels of mag het ook in het Frans of in het Duits zijn?
0: Mag ook in het Frans.
1: Ja, mag ook Chinees.
0: Bij de problemen.
1: Duits, Swahili, het mag allemaal.
0: Ja, okay. Duits. Ik moet alleen even zoeken nog dat ik een Nederlands artiest krijg die Swahili is.
1: Ja, dat is inderdaad wel. Je hebt wel zo'n... die bestaat wel.
0: Ja?
1: Ja, die bestaat wel. Ja. Maar ja, je weet het, hè. Ik heb een bak vol met koffers thuis liggen. Ja. Het is echt ongelooflijk.
0: Ja. Ik heb af en toe wel eens een zonnebril op en dan ben ik undercover. Dus, maar dat is... Herkennen ze mij natuurlijk.
1: Het is weer zaterdagmiddag.
0: Maar goed, het is weer zaterdagmiddag.
1: Het
0: is niet te geloven. Voor
1: ongelooflijk, ongelooflijk.
0: Waar gaan we het over hebben? Over de Pride vandaag, hè?
1: Ja, wat gezellig dat ik eventjes mag aanschuiven, Henry, in jouw show. Dat is lang geleden dat ik ben aangeschoven bij jou, hè?
0: Ja.
1: Moeten we vaker doen, want dat is wel altijd heel erg gezellig. Ja, nee, ja, jongens, strakjes 4 uur lang Menno's weekend.
0: Ja.
1: Campbell, die hebben we een dagje vrijgegeven. En we gaan inderdaad live schakelen met de Pride in Utrecht. Ja. Die begint om 2 uur. En as we speak zijn ze alles aan het opbouwen en de boten aan het klaarmaken. Want ze gaan met een knalvol met aantal boten gaan ze door de gracht varen. Ja. Met lekkere muziek erop. En feestende mensen allemaal.
0: Ja.
1: En we vieren de Pride. En in de stad heb ik maar liefst 2 reporters lopen.
0: Twee.
1: Timo die nou naast me zit. Ja. En
0: ja,
1: Lawrence.
0: Zeker. Ja.
1: Timo, welkom. Wat ga je doen, schatjes?
2: Ja, we gaan straks lekker gewoon mensen interviewen. Hè? Op straat aanspreken, diepe gesprekken voeren over het leven.
1: Ja.
2: Over lachen, toch?
1: Over het leven en we gaan heel erg lachen. Ja, dat is heel erg leuk. En we gaan natuurlijk de muziek er een klein beetje op aanpassen.
0: Ja.
1: Dat betekent ook dat we vandaag ook een aantal niet-Nederlandstalige platen gaan draaien. En dat is allemaal een beetje in het kader van de Pride. Dat soort muziek, dat gaat voorbij komen. Van alles en nog wat. Ook net zoals in jouw broodje speciaal. Bijvoorbeeld een Nederlandse band die in het Engels zingt. Ja. Ik noem maar een Dolly Dots, een Roberto Giacchetti in de scooters, bijvoorbeeld. Kan allemaal. Maar,
0: dat mag ook een buitenlandse artiest zijn.
1: Dat mag ook. Ja, wat dacht je van de Vogue van Madonna? Die hoort erin thuis. Of The Weather Girls met It's Raining Men.
0: Rock the Boat.
1: Rock the Boat.
0: Van de Huge Corporation.
1: Van de Huge Corporation. Ja. En in de jaren 80 nog gecoverd door 1, 2, 3. Forrest, inderdaad. Dat was hem. Geen punten vandaag verdiend, helaas.
0: Nee, ik heb punten ingeleverd voor de boot. Want ik ben namelijk bang dat ik de boot inga. Als ik punten
1: je hebt de boot gemist.
2: Dat is Stefan Eckel nog, toch?
0: Nee, maar verder is nog iets te melden dat je
1: eigenlijk niet. Nee, het feest gaat beginnen vanaf 2 uur. Nou, eigenlijk nu al, want het is bij jou ook altijd heel erg gezellig.
0: Ja,
1: maar het Pride-feest gaat beginnen vanaf 2 uur. En wij zijn er live bij.
0: Ja, dus, en na die Pride-tocht, dan is het ook dat je nog in de stad is dan ook nog van alles
1: te doen. Ja, er is van alles te doen op allerlei plekken. Dan moet je maar eventjes googlen waar van alles te vinden is. Okay. Maar het is gewoon één groot feest in de stad. Ja. Ik geloof wel dat er een paar druppels regen gaan vallen. Maar ik heb even gekeken, pas om 3:30 dat er een paar druppels vallen. Maar dat valt allemaal wel mee. Ja, en we zijn met z'n allen.
2: Ik heb mijn regenjas bij me, hoor.
1: Helemaal goed. Paraplu meegenomen.
2: Die nog niet.
1: Voor de apparatuur.
2: Hebben we die? Een bingo paraplu?
1: Een bingo paraplu.
0: Wij gaan zoeken.
1: Ik weet
2: even de kelder in duiken.
1: Ik weet het niet allemaal. Maar als je onze reporters in de stad ziet lopen en ze zijn te herkennen aan de rood-witte plopkrap van Bingo FM. Ja. Maar we gaan jou straks ook een jas geven van Bingo.
2: Echt waar?
1: En daar staat heel groot Bingo achterop. En als je ze ziet, spreek ze aan. En dan mag je live op de radio.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Leuk is dat.
2: Ja, voorrecht, toch?
1: Ja, dat dacht ik wel, hè.
0: Gewoon lekker doen. Nou, lekker genieten, zou ik zeggen.
1: Ja, gaat zeker gebeuren.
0: Ik kan er helaas niet bij zijn, maar volgend jaar wil ik eens een keer met de boot meevaren.
1: Ja.
0: Want ik ben zelf een schipperszoon, dus ja.
1: Oké. Okay. Ja, de boot was vol dit jaar. Van onze boot. Die was... De boot is vol.
0: Ja.
1: Ja, dat is ook wel leuk, hè? De veerpont van Dr. Anders P. Inderdaad. Ja. De boot is vol. Op tijd opgeven volgend jaar. Dan mag je meevaren.
0: Dat zal ik zeggen.
1: En hoe leuk is dat dan? Dat jij je programma maakt vanaf de boot.
0: Ja.
1: Dat is dat toch ook leuk? Ga ik in de studio zitten, schuif ik de muziek erin.
0: Goed plan.
1: En dan presenteer jij gewoon alles.
0: Gaan we doen. We gaan het gelijk inschrijven straks.
1: Afgesproken.
0: Nou, ik wens jullie heel veel
1: plezier. Dankjewel. Dankjewel.
0: Houden vaart, zou ik zeggen. Jij, Timo, in de stad.
2: Gaan we doen.
0: Heel veel succes. Ja. Ze kunnen lekker met je praten wat dat betreft. Nou, ik ga tot 2 uur ga ik lekker schuilen. En dat doe ik samen met Miss Montreal. Want die hebben een leuke plaat.
1: Ook leuk, hè? Sanne Hans. Ja, ja, ja. Oh.

favoriete weekendlunchartiest voor vandaag, Peter Koelewijn. En Koelewijn behoeft geen krant, zeggen ze wel eens. Parlez-vous français? Nou, alleen petit peu spreek ik Frans. Maar voor de rest moet je er niet straks voor wakker maken of zo, hoor. Nee, niet doen. Lekker aan het lunchen bij je vrienden van de radio. Hier is Andy van der Leek en ik heb de zomer in mijn bol.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

Daarom moet je er ook iedere dag van genieten natuurlijk. René Schuurmans, laat de zon in je hart net na het nieuws van 1 uur. Het zit er weer aan te komen, het tweede gedeelte van de weekendlunch. Een ondergetekende Van Woerd bij. En ik heb een plaatje gevonden. Want ik vind het altijd leuk om een beetje covers en zo te vinden. Nou heb ik er eentje gevonden. Dus een oude is van Jack Jersey. En Shangri-La, My Shangri-La. En ditmaal wordt het gedaan door Sam Goris van de familie Faf en de Belgische zanger Sergio. En dat noemt het heet Een Nieuw Begin.

0: Weekend Lunch met Henry Verwoerd.
1: Recht uit het hart, Bingo FM.
2: De Weekend Lunch artiest.

favoriete weekendleusartiest van vandaag, Peter Koelewijn, een gelukkig man. Dat is mooi, als je een gelukkige man of een gelukkige vrouw bent. Ze zeggen altijd, het leven is een feest, maar je moet zelf wel de slingers ophangen. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Straks gaan we even bellen met Laurens en Timo. We komen straks even in de uitzending zo een beetje impressie geven van de Pride hier in Utrecht vandaag. En ik wens ze natuurlijk allemaal een

0: Damien van Os, de bredette diamantenring. Het mag wat kosten op een zaterdagmiddag natuurlijk. Ja, en vandaag is de Pride hier in Utrecht. Straks gaan we nog even praten met Loris en Timo. En in die tussentijd draai gewoon even lekker plaatjes. Want tussen 2 en 6 uur is het tijd voor Menno. Hij is de kapitein op het schip van de Pride hier in Utrecht. Hier is Wesley Bronkhorst.
1: Hij zit vaak achter in de kroeg. Voorweg gaan is het nog te vroeg.

Ja, het was inderdaad je beurt, Wesley Klein. En nou ben ik aan de beurt, dus de plaatjes er weer voorbij. Het gaat zo snel, het gaat zo snel. We gaan straks nog eens even in die oude platendoos kijken wat daarin zit. En ik heb iets moois gevonden, hoor. Eerst even...

0: Guido van der Graaf, dubbele D. Ciao, doei, adios. Dat is toch een leuke internationaal. Oh, lekker met je vrienden van de radio. De lekkerste Nederlandstalige muziek. En we hebben een prachtig mooie dag vandaag.
1: The Pride.

0: Siska Peters en Zeeman. Nou, ik weet niet hoe het met de zeebenen van Loris en Timo staat, want die zijn een beetje in de stad ook bezig. Want vandaag is natuurlijk de Pride en straks is Menno aan de beurt. Tussen 2 en 6 uur gaat ook weer hartstikke gezellig worden. Maar Loris, waar sta je op dit moment?
1: Nou, wij lopen nog net vanuit de studio van RTV Utrecht richting de binnenstad.
0: Ja.
1: En ik moet je zeggen, ik zei net tegen Timo. Timo die loopt naast me, die houdt mijn grote tas vast en paraplu.
0: Ja.
1: Het regent nog niet, hè, Timo?
2: Het regent nog niet, maar het gaat wel die kant een beetje op, denk ik.
0: Okay.
1: Ja, het gaat wel die kant op. We hebben even op buienradar gekeken. En over een half uurtje, drie kwartier gaat het waarschijnlijk helemaal los in Utrecht.
0: Okay.
1: Dus we moesten even teruglopen voor een paraplu. Maar ik merk nu zelf, nou, ik heb bijna geen conditie meer. Hoor. Ik moet echt wat aan gaan doen. Dus het is het begin van een nieuwe carrière voor Loris Nicolaas, denk ik.
0: Misschien volgende keer een Segway is misschien wel handig.
1: Maar misschien maar een taxi bellen. Dat is denk ik wel beter dan helemaal lopen. Ja.
0: Maar is het wel druk in de stad, of niet?
1: Nou ja, we lopen net pas weg. We zien wel mensen allemaal uitgedost en met allemaal make-up. En we zien boten. We zien van alles en nog wat momenteel richting de stad lopen. En ook al met boten. Dus ik denk dat het ongetwijfeld zometeen wel helemaal goed gaat komen als wij hier aankomen. En dat het druk zou zijn, want ja... Overal is al wat te doen, hè? Een heel programma.
0: Ja.
1: Vanaf vanmiddag tot aan het begin van de avond. En ook nog later, na 6 uur, zijn ook nog diverse leuke activiteiten.
0: Oké, hartstikke goed. Want jullie zitten straks in de uitzending ook bij Menno tussen 2 en 6 uur. Dus dat gaat ook weer gezellig worden om een verslag ervan te doen. Je hebt nog geen boten gezien, of niet?
1: Nou ja, Timo heeft al een aantal boten gezien, toch Timo?
2: Ja, ik heb een aantal boten gezien, ja.
0: Ja, ja,
2: heel groot ook.
0: Ja, ja. Dus ik ben benieuwd.
1: Timo die had zoiets van, nou, er lopen allemaal leuke meiden mee.
2: Ja, zeker.
1: Dus Timo was al gelijk van, Loris, zullen we wat 06-nummers gaan fixen?
0: Oh.
1: Ja, daar is de dag al voor vandaag.
0: Ja,
1: dus in principe, ik vind dat het wel, ik vind dat het allemaal wel mag. Vandaag een soort van uitzondering op wat we normaal gesproken doen door de week.
2: Nou, oké. Toch?
0: Nou, als jullie gedragen, dan is het helemaal goed natuurlijk. Straks in de uitzending bij Menno, dan komen jullie wat vaker...
1: Ik ga toch even aan jou vragen, Henry. Ben je ook een beetje zo'n oude snoepert?
0: Ik? Nee.
1: Ja, ben je ook een beetje een oude snoepert vandaag?
0: Nee, ik heb verhoogde suiker, dus ik snoep niet meer tegenwoordig.
1: Oké. Okay.
0: Ik wens jullie veel plezier en voor de rest horen jullie straks in de uitzending bij Menno. Ik ga nog even wat plaatjes draaien, want er staat hier in mijn contract. Verwoord, kop dicht, plaatjes draaien.
1: Oké. Okay.

was een KRO-serie in de jaren 70, tussen 72 en 76. Het Rob den IJs en Liedwientje Wallig, dat is de enige naam die ik nog een beetje heb kunnen onthouden. Loekie Knol zat er ook nog bij. Ja, volgens mij wel, ja. En het was gebaseerd op een Duits sprookje, de rattenvanger van Hamelen. Nou, zo hoor je nog eens wat op zaterdagmiddag. En als je dan zo zaterdag aan het houden bent en straks nog naar de Pride gaat, nou, dan kun je zeggen, zit je lekker in je vel.

Laten we hopen dat het een hete zomer wordt. Ik kan er niet op wachten. Die zwoele nachten. Favoriete weekendlunchartiest, hoor je, Peter Koelewijn. Ik ga er nog eentje doen en die heet The Do Run Run. Maar ik zeg gewoon de doei, ik run.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse Statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Benno's Weekend.

Goedemiddag, vrienden. Een hele goede middag. De 2:06 is het hier in de studio van Bingo FM. Fijn dat je luistert. En we hebben een hele speciale uitzending vandaag. Want we gaan het hebben over de Pride in Utrecht. Hè. En de Pride, dat betekent zoveel als ze rechten hebben of rechten mogen hebben op zijn wie je wil. En wie je, van wie je wil houden. Zoiets dergelijks is het allemaal. Speciaal dus voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Zo heb ik ze volgens mij allemaal genoemd. En we hebben in de stad twee verslaggevers lopen. Lawrence en Nicolaas en Timo, die is ook in de stad. En zij gaan verslag doen van de Pride in de stad. Er is heel veel feesten in de stad. En er is een prachtige botenparade op de Oudegracht. Dus ga lekker kijken. En als je niet kan, blijf je lekker luisteren naar de radio. We gaan heel veel fijne muziek draaien. En af en toe draaien we ook gewoon anderstalige muziek. Want dat moet kunnen in een speciale uitzending. We trapten af zojuist met Anita Meijer en Why Tell Me Why. Hoe toepasselijk is die plaat? En we gaan door met de plaat van Marco Schuitmaker. Zijn allergrootste hit tot nu toe. En zijn eerste volgens mij was dat ook De Engelbewaarder.

0: casual was dat van Roxy Dekkers. Alles wat die dame maakt, dat wordt een dikke hit. We gaan eens even kijken hoe het is met onze verslaggevers in de stad. Als het goed is, heb ik een verbinding met Lawrence. Lawrence, een hele goede middag. Als het goed is, heb ik een verbinding met Lawrence. Ik heb een beetje vertraging op de lijn.
1: Goedemiddag, Menno.
0: Goedemiddag, goedemiddag. Hoe is het in de stad, vriend?
1: Ja, dat kan kloppen. Nee, inderdaad. Ja, nee, hartstikke goed. We zijn nu op de Oude Gracht. Het is langzaam echt wel druk aan het worden. Je merkt dat het echt wel leeft hier. Ja. Echt de diversiteit aan mensen die wij nu treffen. Voor ieder wat wil, zeg maar. Dus het is hier. De sfeer zit hier hartstikke goed in.
0: Zijn ze ook een beetje goed verkleed?
1: We zien kleintjes, we zien echt van alles. Drag creams. Nou, dat valt mij dus wel op. Is dat het, Ze zijn goed bezig. De een is nog uitgedosser dan de ander.
0: Goed bezig.
1: Dus dat vind ik vind het hartstikke leuk hoe het er ook uitziet momenteel. Dus ja, heerlijk.
0: Hey, gezellig, ja, zeker. Man. Hey, en zijn de boten al aan het langskomen of dat nog niet?
1: Nee, nog niet. We staan bij de Oude Gracht. Dus dat is ongeveer volgens mij over 3 kwartier.
0: Okay.
1: Want ze beginnen natuurlijk altijd zoals altijd bij het beginpunt. Ik ga heel even kijken hoor. Bij de Monicabrug, daar beginnen ze.
0: Ja.
1: En uiteindelijk gaan ze de eerste boot onder Hoogkaterijn. Nou ja, rond 2 uur, dat is net geweest.
0: Ja.
1: En dan verwacht ik dat ze ongeveer rond 3:15 hier aankomen. Langs de Oude Gracht, eigenlijk bij Winkel van Sinkel. Dus okay. dat wordt hartstikke leuk. Het wordt langzaam druk. Je hebt ook van die bootjes. Timo, die zijn... Ja. Timo zei net van, ja, je moet zo'n bootje huren, dan gaan we even fietsen. Je weet wel, maar ik durf dat toch niet aan. Ja, Timo, die zit erop.
2: Ja, die gauw conditie voor jou, Lawrence.
1: Ja, waterfietsen, ja, inderdaad.
0: Geweldig, geweldig. Ja, ik vind dat je het moet gaan doen, hoor. Ik betaal als jullie zo'n waterfiets gaan huren. Dat lijkt me helemaal fantastisch. Ja, ook.
1: Oh, Menno gaat betalen, zegt hij. Dat declareert hij bij RTV. Ja, nee, grapje, daar zijn we niet.
2: Kunnen we een tikkie sturen?
1: Ja, dat kunnen we doen. Ja, we mogen waterfietsen.
0: Geen probleem. Hey, zijn er ook al mensen die aan het interview bent, of is dat nog niet? Mensen die aan het interview
1: zijn, of is dat nog niet? Nee, ja, mensen staan er langs de lijn. Ik kan wel heel eventjes vragen. Ga je met de paraplu? Even kijken. Ja, ze zijn nu... Ze staan te kijken, te wachten op de boten. Dus...
0: Ja, nou, anders kom ik gewoon zo meteen even bij je terug.
1: Mag ik een vraag? Ik zie je... Nou, oh, leuk. Nee, ik heb een mevrouw.
0: Oké.
1: Vind je de sfeer goed?
3: Zeker. Het is hartstikke gezellig.
1: Kom je hier speciaal voor de Kennel Parade vandaag?
3: Ja, zeker. Ja.
1: En varen nog bekenden van je mee? Waarom doe je zelf niet mee dit jaar?
3: Geen idee. We zitten gewoon het liefst aan de gracht eigenlijk. Gewoon gezellig met elkaar.
1: Of ben je een persoon die, zeg maar, iedere zaterdag wel lekker kan genieten hier in de stad?
3: Dat zou zeker kunnen, ja.
1: Kijk. En ook geen bekende vrienden of familie die meevaren?
3: Nee, meevaren niet. Nee, we zitten gewoon met een groepje vrienden aan de gracht.
1: Wij zien hier aan de kade, zeg maar, wat waterfietsjes. Waarom ga je dat niet doen?
3: Goh, ja, omdat we gewoon lekker willen zitten.
1: Gelijk heb je een drankje erbij, een lekker witte wijntje.
3: Ja, precies.
1: Nou, lekker genieten en moedig ze aan, hè?
3: Ja, gaan we doen.
1: Met veel plezier. Nou, het leeft dus al en het wordt langzaam drukker en drukker. Gezellig. En ik denk over een half uur dat ik helemaal nergens meer doorkom. Dus laten we maar even afwachten, Menno.
0: Ja, we gaan even lekkere muziek draaien. Wat dacht je van de Hammers House Band met I Will Survive? Ik zie je zo meteen. Hoi!

Jou hoor, 24 uur per dag verliefd op jou. Gerard de Joling was dat. We vieren vandaag de Pride, een feestje in de stad. En vandaag staat u van Utrecht. Niet voor Utrecht, maar voor United. We gaan lekker meezingen met Mick Harren. Dit is Sweet Caroline.

0: ik weet zeker dat dit nummer ook vandaag langskomt op die botenparade. Want daar staat overal hard de muziek te schallen. Het origineel was natuurlijk allemaal van Neil Diamond. Dit is de Donnie.
1: Ben niet eens hersteld van gisteren.
0: Samen met Robert van Eem.

0: John de Bever en zijn versie van Daar in het kleine café aan de haven. Allemaal geschreven door Pierre Carter. En die man is daar superrijk van geworden. Want dit nummer is volgens mij ontzettend, maar dan ook ontzettend vaak gecoverd. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Je wil het gewoon niet geloven hoe vaak dat is gebeurd. Goed, we gaan eens even kijken bij onze verslaggevers in de stad. Een hele goede middag. Lawrence.
1: Ja, goedemiddag, Menno. Hoor je me?
0: Ja, ik hoor je heel goed. En we hebben nu geen vertraging meer op de lijn. Dat is ook prettig.
1: Oh, kijk, dat scheelt. Dat communiceert wat beter,
0: ja, hè? Ja, zeker. Hoe is het in de stad? Geef eens een sfeer in Brazilië.
1: Ja, het wordt steeds drukker. We zijn inmiddels staan op de Hamburgerstraat. Dat is eigenlijk een beetje de startpunt van waar ook RTV Utrecht uitgestald staat.
0: Ja.
1: Met de camera en met alle socials, zeg maar.
0: Oké, ben je al in beeld geweest of nog niet?
1: Nee, hou eens op. Hallo.
0: Gewoon
1: bij
0: doorheen
1: radio
0: lopen.
1: Maken. Okay, dan moet ik al 30 kilo afvallen voordat ik dat ga doen, hoor. Nee, maar het wordt langzaam drukker, hè, want ze komen zo meteen ook hier langs.
0: Ja.
1: En het is leuk. De sfeer ziet er goed in. We hoorden misschien wel eerder nog in het regio-nieuws bij ons dat het steeds minder geaccepteerd wordt, hè, dat er 6 keer zoveel meldingen gedaan worden.
0: Ongelooflijk,
1: maar dat is vandaag, de dag vandaag, tijdens Utrechtse Canoprate, niks om te merken, hoor.
0: Ja, en ik zei het net ook al, hè, de U van Utrecht staat vandaag niet voor Utrecht, maar voor United. En dat is volgens mij ook wat de Pride moet uitstralen. En hopelijk helpt dat ook een klein beetje. Want het is niet alleen vandaag, hè.
1: Anne Mulders even.
2: Hallo,
0: hè. Oh, ja, je bent live op de radio, hè.
2: Goed.
1: Dat is onze nieuwslezeres die je hoort bij Bingo.
0: Nou, gezellig.
2: Leuk.
1: Wat zie je er leuk uit.
2: Dank je wel.
1: Ik heb helemaal geen glitters in niks.
0: Lawrence, volgens mij was je met mij in gesprek. Het is een heel vreemd gesprek, wordt dit.
1: Dat wil ik wel. Ik wil wel zo'n ding. Ja. Nee, hartstikke leuk. Het is helemaal gemake-upt en wel. Helemaal, je ziet er prachtig uit, schat.
2: Dankjewel.
1: Veel plezier, jij ook.
0: Helemaal goed. En heb je verder op dit moment nog even wat te melden? Waar komen de boten er al langzaam aan?
1: Ja, die komen er langzaam aan. Ik wacht nog ongeveer een klein kwartiertje, 20 minuten.
0: Okay.
1: Althans, het wordt gesproken. Dus, dat komt helemaal goed.
0: Nou, laten we dan afspreken dat ik je iets voor 3 weer eventjes in de lucht haal. En dan gaan we eens even kijken hoe dat is. Ik krijg een klein beetje Sinterklaas gevoel ook. Heb jij dat
1: Sinterklaas,
0: ook?
1: Waarom? Omdat Timo naast me staat?
0: Nee. Timo heeft toch geen baard? En volgens mij...
1: Nou, hij krijgt wel langzaam een baardje. Je weet toch, bij Amazon kun je zo'n scheerapparaat kopen?
0: Ik heb werkelijk ook nog nooit cadeautjes van Timo gekregen. Goed, voordat het een heel raar gesprek wordt, ik ga een plaat draaien van Sherry Weidenbos. Ze is geboren in Jakarta en ze zat vroeger in de band Braak. En we kennen haar natuurlijk van de hits Jokken en Vang Me. Dit is een dame in Suriname, ik spreek je zo meteen.

Ja, ik zei het net al, hè. Ze is geboren in Jakarta. Dus ze is eigenlijk helemaal geen dame uit Suriname. Nummer uit 1983 van Sherry Weidebos. En zij woont en werkt gewoon in Utrecht. Door met de muziek van Samuel Welte. Wij hebben hem een klein beetje ontdekt. Want met zijn allereerste hit maakten we meteen een bingo schijf. Dat nummer heette Echte Liefde is te koop. Maar dit is Dansen met de Duivel.

Power. Hij wilde dansen met de duivel vannacht. Samuel Welte was dat. Je luistert naar Bingo FM. We hebben een speciale uitzending in het kader van de Pride die in Utrecht wordt gehouden. Heel veel boten gaan door het kanaal. En daar komt ontzettend veel muziek vandaan. En nou ja, in het kader daarvan proberen wij ook een beetje die sfeer hier op de radio neer te zetten. En dan kan de volgende plaat niet ontbreken. Het komt uit die film Grease uit 1978. John Travolta en Olivia Newton-John.

0: een hit van zijn vader, maar zijn versie is ook fraai hoor. André Hazes was dat en De Nacht is mijn leven. Het is 11 minuten voor 3. Ik probeerde net even contact te krijgen met Lawrence. Dat lukte even niet. Ja, dat krijg je met live verbindingen. We vieren vandaag de Pride. Je hebt recht op te zijn wie je bent en te houden van wie je wil.
1: Vlieg me mee naar de regenboog!
0: En deze kan niet ontbreken, hè? Paul de Leeuw is dit en vlieg met me mee.

0: dat was hem helemaal.
1: En terecht applaus voor Paul de Leeuw met zijn versie van Vlieg met me mee naar de regenboog. We gaan weer eens even kijken hoe het is in de stad. Als het goed is, heb ik Timo aan de knop.
2: Ja, zeker, Menno. Goedemiddag.
1: Timo, goedemiddag. Hoe is het in de stad?
2: Ja, gezellig. Het loopt lekker vol hier. Dus iedereen wacht op de bootjes, hè, die komen.
1: Die zijn er nog steeds niet, joh.
2: Nee, 3:30 verwachten we de eerste boten. Dus iedereen zit met spanning te wachten.
1: Misschien
2: dus,
1: moeten jullie gaan zingen, weet je wel.
2: Ja, eigenlijk wel, hè.
1: Net zoals met Sinterklaas. Maar dat is weer een ander verhaal.
2: Ja, Sigins komt.
1: Nee, ja, zoiets dergelijks. Ja, misschien moet je dat gewoon eens gaan inzetten.
2: Woonboot. Stef Eckel.
1: Dat is ook een hele leuke plaat. Die kunnen we misschien ook wel strekjes erbij pakken. Hey, heb jij nog een beetje mensen in de buurt die je kan interviewen?
2: Ik zie heel veel mensen. Terrasjes zitten vol. Mensen fietsen ook lekker door de stad heen. Wat eigenlijk niet mag, maar oké.
1: Okay. Ah, gezellig toch. Moet kunnen allemaal.
2: Heel gezellig. Dus ik ga even kijken of ik dat kan aantikken. Ik sta hier bij een terras en ik zie een aantal mensen hier zo zitten. Hallo, mag ik jullie wat vragen stellen?
3: Nee, dankjewel.
2: Oké, nou, helaas.
1: Nee, dus mag niet, het niet.
2: Die mag niet inderdaad. Hallo, gezellig. RTV Utrecht, Bingo FM, mag ik jullie wat vragen stellen?
3: Nou, eigenlijk liever niet. Als liever niet?
2: Nou, zoals je hoort, Menno, mensen hebben niet zoveel zin in een gesprekje met mij.
1: Maar ongezelligheid zeg.
2: Ja, ongezelligheid zeg. Op de mooiste dag van het jaar, zou je zeggen.
1: Ja, nou ja, goed. Ik ga gewoon dan probeer nog even één iemand aan te spreken.
2: Ja, ik ga nog één iemand proberen. Ja. Die ziet er heel erg regenboogachtig uit. Kijk, eens kijken. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Mag ik je wat vragen stellen?
4: Ja, tuurlijk.
2: Oké. Okay. Ja, je ziet er heel kleurrijk uit. Ja. Wat heb jij te vieren vandaag?
4: Ik ben vrijwilliger bij de Pride. En ik zorg vooral dat niemand de trap afgaat hier. Omdat dat niet veilig is. En als mensen vragen hebben, dan help ik ze.
2: Is wel eens gebeurd dan?
4: Wat gebeurt?
2: Dat de mensen van de trappen vallen?
4: Nou, ik weet dat bij een aantal jaar geleden bij een van de dancefestival wel iets misgegaan is met de trappen. Dus ik denk dat de gemeente daarom wel heel secuur is met trappen en veiligheid. En vorig jaar stond ik een paar trappen verderop. En dan mochten mensen wel naar beneden, maar bijvoorbeeld niet op de trap staan en niet gaan dansen op de trap. Dat ze dan toch bang zijn.
2: Dat mag dus niet.
4: Nee, dat mag dus niet. Want ze zijn denk ik bang omdat dat het instort.
2: Ja, het feest gaat er losbarsten zo. Hè? Om 3:30 komen de eerste boot, heb ik begrepen.
4: Ja. Nou ja, goed, je staat hier even. Maar ik word heel goed verzorgd door Graaf Floris hier.
2: Graaf Floris inderdaad, hè?
4: Ja.
1: Ik
4: mag naar de wc. Ik heb thee gekregen. Dus,
2: heel aardig van ze.
4: Komt helemaal goed. Dus nog even wachten.
2: Nog even wachten inderdaad. En ben je al lang vrijwilliger bij de Pride?
4: Dit is nou mijn 4e of 5e keer.
2: Vierde of vijfde keer?
4: Ja.
2: Oh, kijk. Nou, is toch wel... Het tikt wel lekker aan dus.
4: Ja. Nou ja, het is natuurlijk een leuk feestje. En een belangrijk feest ook.
2: Ja, dus, want we vieren toch een beetje de liefde en de vrijheid, hè, vandaag.
4: Ja, ook. Maar ook dat het dus nog niet overal vanzelfsprekend is. En dat is toch ook belangrijk om...
2: En wat doet dat met jou?
4: Nou ja, ik vind het bijzonder dat er mensen zijn die moeite hebben met accepteren daarvan. En ik denk, ja, liefde is liefde. En wat volwassen mensen met elkaar samen afspreken of doen, dat moeten ze verder zelf weten. En persoonlijk gaat het ook over een dochter en een nichtje en vrienden die wel queer zijn. En die je ook gunt dat ze gewoon in vrijheid kunnen leven, over straat kunnen gaan of vakantie kunnen gaan. En daar eigenlijk niet over na te denken.
2: Ja, zeker. Ja, in Nederland staat toch wel ver, hè, dat gebied van acceptatie van wie je houdt, wie je bent. Maar is andere landen zeker niet zo?
4: Nee, is in andere landen niet zo. Maar ook in Nederland is het natuurlijk af en toe nog wel, als ik online zie wat voor een comments er soms zijn, dan denk je echt, wow, hier ook is nog wel wat te doen. Maar natuurlijk, ja, ik kan met mijn man de hele wereld overgaan op vakantie, maar dat geldt inderdaad niet als een man met een man of een vrouw met een vrouw op vakantie wil. Dan moet je daar toch echt over nadenken, zeg maar.
2: Het is heel erg dat het Nederland ook steeds radicaler wordt allemaal. Dus laten we hopen dat daar verandering in komt.
4: Ja, nou, dat hoop ik zeker. Want die uiterste en vooral ook dat schelden op elkaar. Ik bedoel, als je de Pride niet wil zien, prima. Dan ga je een dagje niet de stad in. Maar dat gescheld op elkaar en dat onaardig zijn en nog erger. Dat is inderdaad wel heel heftig, denk ik dan.
2: Nou, laten we met z'n allen aan gaan werken. Vandaag een hele mooie dag van gaan maken.
4: Ja, nou ja, dat vind ik altijd wel. Hier is wel echt een leuk feestje en ook gezelligheid. Dus zeker. Ja.
2: Dankjewel, heel veel plezier vandaag.
4: Ja, jij ook veel plezier.
2: Doei.
1: Timo, nou, we moeten Menno, zo meteen... Ja, dankjewel. We moeten zo naar het NOS-journaal. Over een kleine 10 seconden gaat dat beginnen. Wij spreken elkaar zo meteen nog eventjes.
2: Yes, helemaal goed, Menno.
1: Later, hoi hoi.
2: Tot later.
5: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
6: Kom langs bij de Kroon Zonwering.
0: De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
7: Clement Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Menno's Weekend.

Ja, dat is nog eens een toepasselijke plaat, hè? De regenbogen, alle kleuren van de regenboog K3. We vieren de Pride ook hier op Bingo FM. Timo en Lau die lopen in de stad en die zijn, of die proberen in ieder geval mensen te interviewen. En straks een sfeerimpressie te geven als de boten langskomen, want dan wordt het helemaal feest. Lekker dreunende muziek komt vanaf die boten. En ja, als je er niet heen kan gaan, blijf dan lekker aan de radio zitten. Want wij gaan dezelfde soort muziek draaien. Wat dacht je van deze Doors?

Tak. Hoppakee, dat was hem helemaal. 1975, Tijin, die won ons Songfestival Dingedongen, zo heette het nummer. En jongens, ik keek zo meteen eventjes door het raam en het begint langzamerhand te regenen. Dus misschien moeten we het KNMI maar eens even gaan bellen. Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Dit is Tony Peroni en die kennen we natuurlijk van Het Goede Doel. En die is deze keer samen met zijn All-Stars. En die heeft een oude hit erbij gepakt. Dit is de KNMI.

0: het is allemaal voorspeld door het KNMI. Het gaat inderdaad zometeen een heel klein beetje regenen. Maar de zon die gaat ook absoluut weer terugkomen. We gaan eens even kijken of we nog verbinding kunnen krijgen. Ja, ik heb verbinding. Goedemiddag.
1: Hey,
0: Timo.
1: Hallo, Menno.
0: Ja,
1: Timo hier.
0: Fijn dat je
1: dat
0: we weer in verbinding. Ja, hier is het gezellig. Het is lekker, het is aangenaam en ik zit droog. Hoe is het bij jullie? Oh, en weer is die weg. Ja, en daar is die weer.
1: Ja, hier is het wel een beetje regenachtig. Zoals we het KNMI hebben, dan ziet het niet zo best uit.
0: Nee. Hey, heb jij nog leuke mensen getroffen daar bij de Pride? Oh, en weg is die weer. Ja, dat kan af en toe gebeuren, hè, met die live verbindingen. Je probeert het, maar het blijft toch techniek allemaal. Nou, we gaan gewoon even een plaat draaien. Een hele toepasselijke plaat. Een plaat van Willeke Alberti uit 1987 alweer. Jongens, wat is dat alweer ontzettend lang geleden. Een hele toepasselijke plaat vind ik wel. In verband met de Pride. Dit is Samen Zijn.
2: Vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt

dat ook? Gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens

0: Ja, samen zijn, dat willen we natuurlijk allemaal. Willeke Alberti dus uit 1987. En ik ben helemaal niet alleen, want ik heb mijn twee verslaggevers in de stad. Timo, een hele goede middag.
1: Menno, goedemiddag.
0: Yo. Hoe is het? Ja, hier is het lekker, maar hoe is het in de stad, vriend?
1: Hey, hoor je mij? Ja, goed. Hier hartstikke druk opeens. Je hoort wel muziek, hè, op de achtergrond.
0: Gezellig, man.
1: Het begint te regenen. Maar de sfeer, ja, dat staat er niet om. Hartstikke leuk.
0: De sfeer die hangt er lekker bij, zeg maar. Oh, en weg is die weer. Nou, wat is dat toch? Wat een rarigheid allemaal. Misschien moeten we zometeen maar gewoon de telefoonlijn gaan pakken. Want Timo was ineens weer... Oh, daar is die weer. Kijk, je was even verdwenen, vriend. En nu weer. Nou ja, ik snap er helemaal niks van.
1: Was verdwenen? Oh jee.
0: Ja,
1: live radio, Menno. De charme, maar ook het...
0: dat maakt helemaal niet uit. Kijk, dat maakt het heel gezellig allemaal. Het is mensenwerk. Hey, heb je iemand bij je? Oh, en weg is die weer. Wat een vreemde rarigheid is dat toch, die Comrex. Wij hebben een apparaat wat we moeten verbinden met de studio. Ik ben verbonden, maar blijkbaar vallen zij steeds weg. Misschien heeft het wat te maken met internet. Nou, ik ga gewoon even een plaatje draaien. Dat kan toch ook? Monique Smit, en blijf hier vanavond bij mij. Nou, ik ga er nog heel even over nadenken, Monique.

Nou, ik heb er even over nagedacht, Monique. Ik laat het je nog eventjes weten. Ja, met Comrex in de stad gaat het minder. Maar we gaan gewoon proberen om het via de telefoonlijn wel te laten gebeuren. Timo, goedemiddag. Dat is toch wel weer heel erg vreemd dat ik hem ook niet op de lijn krijg ineens. Ja, weet je, iedereen is in de stad en iedereen gebruikt zijn telefoon. Iedereen gebruikt 4 of 5G en dan lukt het gewoon helemaal niet. Nou ja,

0: Onze nieuwe bingo-schijf. Gisteren had ik haar nog aan de telefoon, Jessie Fields. Ja, ik had gewoon de microfoonlijn open staan, want ik moest en bellen en met de Comrex en schuif je hier, schuif je daar. Ja, dat kan wel eens gebeuren. We gaan even kijken of we Timo te pakken kunnen krijgen. Timo, goedemiddag.
1: Hey Menno, goedemiddag.
0: Hi. Heb je een lekkere sfeerimpressie voor ons?
1: Hallo? Ja, kijk. Ja, ik heb een sfeerimpressie inderdaad. We zijn iets meer uit de binnenstad afgeweken, want we hadden slecht bereik daar. Dus ik zit een beetje rond te kijken. Bij de ganzenmarkt is het best wel rustig, maar mensen zijn er wel.
0: Ja.
1: Dus ik ga even kijken wat mensen kan aanspreken.
0: Ja, doe dat eens.
1: Even kijken. Ja, oké. Okay. Hallo mevrouw, goedemiddag. Mag ik u wat vragen stellen?
2: Wat zegt u?
1: Mag ik u wat vragen stellen?
2: Ja.
1: Oké, okay. We zijn van Bingo FM en vandaag vieren we de Pride natuurlijk.
2: Klopt.
1: Wat
2: voor, voor mij de eerste keer.
1: Voor jou de eerste keer ook?
2: Ja, ik was even nieuwsgierig. Gewoon in Nieuwegein en ik dacht, nou dan ga ik even fietsen in Utrecht.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja, dus ik heb al helemaal aan de andere kant bij het begin gestaan. Ik dacht van hier, ik zie niks.
1: Ja, ja. Met ook al in Amsterdam geweest bij de Pride?
2: Nee. Te druk.
1: Te druk. Toen dacht ik, ga nu eens proberen.
2: Nu word ik te druk voor mij en dan ga ik weer naar huis.
1: Oh, vindt het wel een beetje mooi geweest?
2: Ja. Dus ik heb ook een kopje koffie gedaan en in het begin daar gezien. Weet je wel, in het begin van Utrecht. En nu gaat het heel de gracht door, maar je ziet gewoon niks.
1: Nee, het is wel druk opeens, hè? Ja, wij merken dat we heel weinig bereik hebben met de studio.
2: Oh, klopt, ja.
1: Ja, jullie zitten op hetzelfde 4G-netwerk natuurlijk, of 5G, weet ik veel.
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar ik heb met mijn mobiel afgehad, zag ik.
1: Oké. Okay. Maar heeft u specifiek iets te vieren vandaag? Of denkt u van, ik ga lekker op uitzenden?
2: Nee, ik ben gewoon nieuwsgierig van aard. En, maar ik ben alleen, dus ik fiets altijd overal naartoe. Gewoon omdat ik nieuwsgierig ben in de mooie plekjes van Nederland. Of nu dan even Utrecht. En,
1: mooie stad, hè, Utrecht?
2: Ja, ik kom hier al vanaf kind zijnde al. Hè. Ik heb hier ook gestudeerd. En inmiddels ben ik 61 uit mijn kinderen. En nu moet ik weer iets nieuws gaan verzinnen. Maar ja.
1: Een nieuwe hobby.
2: Ik vind gewoon dat de tijd ook veranderd is.
1: Ja, zeker. In positieve zin?
2: Soms wel, soms niet.
1: En waaraan niet dan?
2: Om de verdraagzaamheid onder elkaar.
1: U vindt het een beetje de verschillen worden groter, dat bedoelt u?
2: Ja, ja. En dan denk ik, we moeten elkaar toch wel blijven zien.
1: Ja, ja, denk ook inderdaad, ja.
2: Ja, kijk, ik ben alleen en ik ben best wel veel alleen en ik kan het goed handelen. Ik vind het lekker. Mm. Maar ja, er zijn ook heel veel mensen gewoon echt eenzaam.
1: Jazeker, oudere mensen, maar ook jongere mensen.
2: Klopt.
1: Dat is mooi, zo'n evenement, de Pride bijvoorbeeld, mensen wel samenbrengt, hè?
2: Ja, maar je merkt wel van dat het ook weer groeps is.
1: Piekjes.
2: Klopt.
1: Ja, ja.
2: En dan is het moeilijk om, net zoals ik als al alleenstaande, gewoon daar tussen te geraken of wat ook. Dus mij kijkt het gewoon met mijn ogen aan. Ja. En als wij iets willen vragen of zeggen, dan sta ik altijd open. En, maar het is, ik vind gewoon de sfeer is goed en het weer is ook goed. Ja, mensen hebben er gewoon zin in, ze zijn plezierig. Alleen ja, de connectie moet toch eens wat meer komen.
1: Ja, nou, gaat vast wel komen, twijfel ik niet aan.
2: Ja, nee, maar ja, dat ligt altijd aan jezelf, hè?
1: Ja, tuurlijk, hè? Dat wel,
2: ja, zeker. Als je zelf toch de stap durft te nemen, ook al denk je nou, dan heb je vaak toch ook wel een praatje. En ja, ik fiets door heel Nederland, dus ik heb altijd wel mensen die mij aanspreken. En of ik ga ergens zitten, alleen op het terras, nou, heb je ook gauw weer aanspraak. Alleen ja, het is gewoon naar jezelf.
1: Ja, zeker. Nou ja, ik zeg dan een fijne terugweg naar huis.
2: Ja, dank je. Ja, misschien ga ik nog wel een stuk

0: Jij wilt uit, dag! Nou, zoals je hoort, Menno, een en al gezelligheid.
1: Nou, het is inderdaad, het is wel een ontzettende teringherrie bij jullie, zeg. Heb je oordopjes in?
0: Ik heb geen oordopjes in, wel een koptelefoon op.
1: Ja, dat is wel nodig inderdaad, zeg. Ongelooflijk. Hé, hey, waar heb je Lau gelaten? Loopt hij ergens rond of is hij gewoon nog wel bij je?
0: Ja, Lau zit met een paraplu in zijn hand en die zit lekker een beetje mij boos aan te kijken.
1: Die zit jou boos aan te kijken? Wat heb je misdaan?
0: Nou, hij is nu even mijn personal assistant. Dus hij mag lekker de paraplu omhoog houden als het regent.
1: Heel goed, heel goed. En dan wordt hij zelf nat waarschijnlijk.
0: Ja, dat absoluut.
1: Hey, luister eens. Het is half vier geweest. Ik ben wel een beetje benieuwd of die boten al een beetje aan het langskomen zijn.
0: Ja, ze komen wel heel langzaam een beetje langs. Ik zie hier en daar allemaal regenboogvlaggen. Dus ga lekker daar een kijkje nemen en blijf lekker luisteren.
1: Heb je onze eigen boot al voorbij zien komen?
0: We hebben geen eigen boot.
1: Hebben we? Oh, ik dacht dat we een eigen boot hadden dit jaar.
0: Nee, we hebben een eigen brug afgehuurd. En daar zijn onze RTV Utrecht collega's.
1: Oh ja, we hebben een brug afgehuurd. Zo was het ook inderdaad. Ja. Dat was voor. Hè. Maar we hebben in het verleden ook wel eens boten gedaan. Maar
0: dat is alweer, vroeger wel gehad inderdaad. Ja,
1: lang geleden allemaal. Hé, we spreken elkaar gewoon straks nog eventjes. Heel veel plezier. Vergeet je zelf niet ook om te genieten. En die mevrouw die vertelde net dat ze alleen was. En misschien ook wel gewoon liever alleen. Dit is Rowena.

Ja, Rowena, die is blijkbaar ook liever alleen. Net zoals die mevrouw die Timo zojuist sprak op The Pride. Ja, we vieren vandaag The Pride. De U van Utrecht staat voor United. En we doen het inderdaad samen. We hebben allemaal recht op te zijn wie we zijn. En van wie we houden. Dat is een beetje het thema van vandaag. Dit is ook alweer zo'n toepasselijke plaat voor vandaag. Atemloos door Helene Fischer.

Eine deutsche Schallplatte. Door Helene Fischer hier op Bingo FM. Adem het los door die dag. Ja, als het goed is. Lawrence, hallo, hallo. Oh, hij is weer weggevallen. Ja, ik had hem net onder de knop. Het is een hele rare verbinding die we vandaag hebben. Ik hoor gedreun. Dit gaat helemaal niet goed. Alsof hij van de trap afvalt. Nou, dat gaat hem niet worden. We gaan maar weer even naar de muziek. Vulcano uit 1983.

Hallo. Ja, ik heb weer geen verbinding. Ja, ik hoor hem wel via de telefoon. Maar ja, daar heb ik helemaal niks aan. Want ik moet hem via de Comrex doen. En ja, dan houdt het een klein beetje op, hè. We gaan het zo meteen even via de telefoonlijn proberen. De Dolly Dots, die gaan we draaien. Love Me Just A Little Bit More. Wat hebben die meiden ontzettend veel hits gehad. Het was gewoon heel erg moeilijk om daar een mooie plaat uit te zoeken. Radio kennen we, All About Boys. Ze hebben er zoveel gehad, maar dit is Love Me Just A Little Bit More.

0: Ja, het is een beetje een rommeltjes-uitzending vandaag, maar dat kan gebeuren met live-uitzendingen. We gaan weer eens even kijken of we contact kunnen krijgen. Lawrence!
1: Heb je contact met mij?
0: Ik heb contact met jou, gezellig.
1: Heel, heel mooi. Nou ja, we zitten aangesloten op het 4G-netwerk. Je weet het, hè, plekken waar het druk is, dan wordt de verbinding wat minder.
0: Ja, maar
1: dus
0: we horen
1: dat
0: je
1: af en toe hier en daar wegvallen. Maar ja, goed, met de Dolly Dots in de studio komt het ook volgens mij wel heel
0: lekker,
1: goed.
0: Hè? Ja, gezellig.
1: Ja. Ja, we staan nu bij de Oude Gracht. En weet je wat zo leuk is? Er komen al diverse boten voorbij. We hebben de politieboot al gezien. Ik heb Dennis Schuring gezien. Hij is ook een politiekorps van vroeger van Utrecht, van Paardenveld. En tegenwoordig van de gemeente Stichtseweg. Nou ja, er zijn heel veel politieagenten die mee aan het varen zijn. En we hebben de OutTV-boot ook al gezien.
0: Ja.
1: Dat zijn natuurlijk de collega's waar ook Cynthia van de receptie op zit.
0: Heb je al daar gezwaaid?
1: Ik heb naar de gezwaard, ze zag me niet, want het was veel te druk met een wijntje volgens mij.
0: Ja, maar
1: het is heel erg gezellig. De ene ziet er nog beter uit dan de ander. En ja, het is verschillende boten. COC, maar Café Kalf ook, die mee aan het varen is. De GGD-regio Utrecht, die doet ook dit jaar mee.
0: Ja.
1: Die komt zo dadelijk, als het goed is, voorbij. Je merkt gewoon, het is hartstikke gezellig. En ik kijk de mensen ook een beetje aan, want die kijken me ook aan. Hè, want dat valt natuurlijk op, hè, als verslaggever zijnde. Wat mij echt is opgevallen, ik denk dat er in een straal van 100 meter misschien wel 10.000 potjes Foundation vandaag doorheen zijn gegaan. De een heeft nog meer op dan de ander.
0: Ja, geweldig.
1: En ik ben make-uploos hoor. Dus.
0: Ja, jij bent make-uploos. Maar veel mensen dus inderdaad make-up en verkleed en of hoe zeg je dat, mooi aangekleed. En heb je ook nog een beetje drag queens gezien?
1: Nou, op de boot bij OutTV wel.
0: Ja.
1: Ik heb nog verder nog niet echt, drag queens gezien. Maar dat zal nog wel in de loop van de dag blijken. Ik bedoel, er komen nog heel veel boten langs waar ik sta.
0: Okay.
1: Dus ik denk dat hier en daar nog wel wat voorbij komt. Dat is een politieagent. Nee, dat is geen drag queen. Nee.
0: Okay. Heb je nog leuke mensen in de buurt die je wat kan vragen?
1: Kan wel even aan. Ik ben bang dat ik de verbinding kwijt ben, maar we kunnen het even gaan proberen.
0: Als dat gebeurt,
1: Timo,
0: draai ik gewoon de plaat.
1: Raf! Nee, een grapje. Even kijken hoor. Ik vind het dolle. Even kijken, ik ga gewoon even vragen. Wat zie je er leuk uit? Goedemiddag.
2: Hi!
1: Everything alright?
2: Yes!
1: Holiday hier in Utrecht, Kennel Parade.
2: Sorry, wat zei?
1: Oh, je bent gewoon Nederlands, sorry.
2: Ja.
1: Geniet je een beetje van de Utrechtse Kennel Parade?
2: Ja.
1: Jullie zien er hartstikke leuk uit. Vinden jullie dit belangrijk?
2: Ja.
1: Had ik wel even, kijk, allemaal mensen. Heb je al verschillende boten voorbij zien komen?
2: Mm-hmm, ja.
1: En wat is je tot nu toe opgevallen? Het beste zeg maar die je langs hebt zien varen?
2: We zagen iemand verkleed als Freddie Mercury. Dat was wel leuk.
1: Oh, die heb ik nog niet voorbij zien komen.
2: Oh.
1: Is dat dan aan het begin van de parade of is dat een beetje aan het einde?
2: Een beetje aan het einde.
1: Ja. Oh. En gaan jullie vanavond nog activiteiten doen? Want ja, de Kennel Parade is tot 6 uur natuurlijk. Er zijn nog verschillende activiteiten. Pub quiz in Kalf en cafés die blijven tot diep in de nacht open. Gaan jullie nog hierna wat doen?
2: Ik ga misschien met mijn moeder nog naar een drag queen show. Maar dat weten we nog niet zeker.
1: Oh, leuk. En ik ga toch even zelf vragen. Hebben jullie zeg maar wel een partner of zijn jullie een setje?
2: Nee, we zijn gewoon vrienden. Ja.
1: Dus jullie vinden het gewoon belangrijk dat dit wordt gehouden en daar sta je voor?
2: Ja.
1: Ja, vind ik hartstikke leuk. Hey, geniet ervan. Veel plezier. Jij ziet er ook fantastisch uit. Lekker genieten. En volgens mij mogen jullie nog niet drinken, hè?
3: Nee, zeker niet.
1: Nee, dus neem maar een watertje. Veel plezier. Nee, hartstikke leuk. Dat gaat nog wel even zo door. En we gaan het wel zien in de loop van de dag.
0: Nou, hartstikke mooi. Nou, ik ben heel benieuwd naar die Freddie Mercury. Dus hou je ogen open. En ik ben benieuwd of die ook nummers van Queen aan het zingen is.
1: Oh ja, misschien wel.
0: Ja, Radio Gaga of zoiets dergelijks. Nou, we gaan eens even kijken of we straks even kunnen draaien. We gaan eerst eens even een mooie Spaanse talige plaat draaien. Wat dacht je van deze? William Jans, ik spreek je straks later. Bye bye.

Onze Nederlandse Julio Iglesias was dat, William Jansen. Die man die spreekt ook ontzettend goed Spaans. Ja, mijn Spaans gaat niet verder als twee bier.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jette. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Didier de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chastot. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Menno's Weekend met Menno Otger.

Mieke was dat samen met Danny Christiani zaterdagavond. Nou, nog een paar uurtjes wachten en dan is het zaterdagavond. En dan kan je weer losgaan in de stad. Lekker een biertje nemen of wat anders. Gewoon lekker genieten van je zaterdagavond. 4:05. Normaal gesproken zit Campbell op deze uren. Maar ik heb ze vandaag eventjes overgenomen. Allemaal in het kader van de Pride die we vandaag vieren in Utrecht. Je hebt recht op te zijn wie je wil zijn. En te houden van wie je wilt houden. En zo is het maar net. Dit zijn de Lawine Boys uit 2012. Dus alweer van een jaar of 15 geleden. Jongens, dit is Joos.

Ja, en de melkboer die komt inderdaad ook niet op zondag. Genghis Khan was dat. En hey, kaboutertjes ergens begin jaren 80. Volgens mij was dit nummer een hit. En van begin jaren 80 gaan we naar 1990. Want toen schreef Madonna namelijk de volgende hit. Ze schreef het in het vliegtuig toen ze vloog van New York naar Londen. En ze werd geïnspireerd door een dans die op dat moment heel populair was. En dat was de voguing of zoiets dergelijks. En dat was weer geïnspireerd op de poses die, als ze moesten poseren voor foto's van het blad Vogue. Ja, en toen dacht ze, ik noem het ook gewoon zo. Wat dacht je dan? Kan makkelijk allemaal, hè. Dit is ook zo'n plaat die waarschijnlijk wel voorbij gaat komen op een van de boten die vandaag varen door onze grachten en singles. Allemaal in het kader van The Pride in Utrecht.

0: Evoke, inderdaad. Zo eindigt het nummer. Het zou eigenlijk op een B-kantje worden gezet. Maar later besloten ze toch maar om daar een A-kantje van te maken. En terecht, want het werd een hele grote, dikke hit. Ja, eens even kijken of we weer contact kunnen maken. Want ik kreeg net een bericht van Lawrence dat hij nog maar 3% had van zijn Comrex.
1: Ja, het is heel erg. Maar dat maakt niet uit. Dat mag de pret niet drukken.
0: Zeker niet.
1: Nee, ik sta nog bij de oude gracht. Ik loop wel een paar seconden achter, merk ik. Dus ik ga gewoon lekker doorpraten. Ik ga gewoon niet naar jou luisteren.
0: Heel goed.
1: Nee, inmiddels zijn de Stad Schouwburg boot is al hier langs geweest. Net als OutTV, hè. Maar ook de Clear Club en de volleybalvereniging Flerk. Die zagen ook echt fantastisch uit. En ja. Die hadden van die confetti-kanonnen op hun boot. Dus alles ging naar boven. Dus was een en al. Het straalde helemaal. Het was opeens of het zonnetje begon te schijnen. Terwijl het hier een beetje aan het regenen is. Maar ja, dat maakt ook verder niet uit.
0: Nee.
1: Dus, het is een beetje droog. De andere keer is het weer wat regenachtig. Er zijn wat kleine buitjes, maar dat maakt ook niet uit. Veel mensen ook tegengekomen, maar heel veel mensen die ook niet live op de radio even hun verhaal willen doen. Want
0: echt
1: je hebt
0: niet?
1: Zoiets van, nou, we gaan lekker genieten bij de boten.
0: Oh, ja.
1: Nee. Ik heb er al een aantal gevraagd van, nee, kom eens even. Nee, daar hadden ze geen interesse in.
0: Okay.
1: Maar ik vind het is wel heel erg leuk. Ik weet dat het heel goed leeft hier. Ik kreeg nog wel berichten of ik even de groeten kon doen aan Marianne, aan Michael, aan Mira, aan Franka. En het is hartstikke gezellig.
0: Hartstikke goed om te horen.
1: Dus bij deze.
0: Ja, heel goed om te horen. Maar niemand wil aan de telefoon
1: niet te vergeten,
0: komen.
1: Weet je... Nou, niemand wil bij mijn Comrex komen.
0: Nee.
1: Maar weet je wat ik wel grappig vind? Weet je waar het druk is, Menno?
0: Nou.
1: Bij de broodje Mario. Nou, iedereen heeft een broodje Mario op dit moment.
0: Nou, omdat je ze hebt genoemd...
1: Ik ben ook nog aan het kouwen, hoor. Misschien hoor je het wel.
0: Nee, maar omdat je ze hebt genoemd, kan je waarschijnlijk gratis een broodje halen zometeen bij ze. Hey, ik weet niet hoeveel procent je nog hebt. We kunnen straks even kijken of we via de telefoonlijnen ook nog wat kunnen gaan regelen. En anders komen jullie gewoon straks lekker deze kant op. En dan gaan we nog een paar fijne...
1: Dat komt goed.
0: We proberen het zo meteen nog eventjes.
1: Dat gaan we sowieso doen. Vijf uur zijn we nog een uurtje. Ja.
0: Ja, precies. Ik heb nog één vraag. Heb je Freddie Mercury al gezien?
1: Nou, nee. Ik ben aan het zoeken geweest. Okay. Ik zie geen Freddie Mercury met een string aan. Nee,
0: okay.
1: Nog niet.
0: We blijven het afwachten en we blijven inspanning wachten. We gaan het gewoon even aan onze moeder vragen. Tot zometeen.

Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben wel eens in Zoutlanden in Zeeland geweest. Ik vond het echt helemaal niks. Wat een boring, saai dorp was dat, zeg. Maar goed, wel een heel erg leuk nummer. Bluff samen met Gijke Arnaar van een aantal jaar geleden alweer. En je krijgt wel zin in de zon. Ik heb ook een verzoekje binnengekregen. Ja, dat mag ook gewoon. Helemaal geen probleem, hoor. Als je de studio weet te bereiken via die bingo-app, dan gaan we eens even kijken of we hem kunnen draaien. Maries Lanshaat, jij wil graag een lekker vrolijk zomers nummer horen. Nou, volgens mij zijn we dat de hele dag al aan het doen. Maar je wil die oude bingo-schijf van ons horen. Teun Lanshaat en leven de barvrouw!

0: Bonnie Sinclair was dat met dokter Bernhard. En in de rol van dokter Bernhard was dat Ron Brandstreder. Ik ga eens even kijken of we telefonisch contact kunnen krijgen. Want de Comrex, het apparaat waar we verbinding mee maken, is helemaal leeg. De batterij is helemaal leeg. Ja, dat kan gebeuren, hè?
1: Ja, inderdaad, de batterij is inderdaad leeg. Maar ja, zo werkt het ook met de mensen. Je weet dat je bent helemaal opgeladen. Je gaat helemaal opgeladen en wel ga je erheen.
0: Ja.

0: En uiteindelijk een beetje het begin van de, of einde van de middag, ja, dan raak je batterij leeg en dan moet je eten. En dat heeft de batterij ook, die moet opladen.
1: Ja, dat, zo werkt dat, hè. En je had natuurlijk geen extra batterij meegenomen.
0: Nee, er was er maar één, dus vandaar. Maar okay, we hebben het toch wel hartstikke leuk gedaan. En we zijn zo meteen om 5 uur gewoon bij jou in de studio. Hè?
1: Dus ja, dat vind ik heel gezellig. Gaan we nog een uurtje lekkere muziek maken, dat gaan we afspreken. Heel gezellig. Hey, heb je nog nieuws? Is er nog iets leuks gebeurd?
0: In de tussentijd, ze blijven doorvaren. Hè. Natuurlijk allemaal, wat ik al aangaf, verschillende typjes. Maar wel heel erg leuk, hoor. Echt, ik ben wel echt volop aan het genieten. Het is wel jammer dat het nu non-stop aan het regenen is.
1: Ja, dat is jammer, hè. Ik zag het net. Ik stond even naar buiten te kijken. Ik denk, oh, jeetje, meneetje. Dat is inderdaad een beetje minder. Maar goed, het mag de pret niet drukken, toch?
0: Precies.
1: Hey, en wat voor soort muziek wordt er allemaal afgespeeld op die boot eigenlijk? Ja. Oh, de verbinding is weg. En ik heb een mooie galm. Nou ja, dat maakt niet uit. We gaan muziek draaien. Want daar hebben we het over. En dat is ook waar dit programma voor bedoeld is. Onder andere Wolter Kroes. En wat een heerlijke dag.

Ja, dat begrijpen we heel goed. Wolter Kroes van Stad, wat een heerlijke dag. En het is ook een heerlijke dag. Ja, qua weer is het een klein beetje minder. Want het regent op het ogenblik en het gaat steeds harder regenen. Och, och, och. Wat is dat toch jammer voor al die mensen die staan te kijken naar die mooie boten allemaal op de Pride. Vandaag dus de Pride Utrecht. En de U staat niet voor Utrecht, maar voor United. En dat zijn we met z'n allen vandaag absoluut. Ik heb weer een verzoekje binnengekregen van Amira Nicolaas. Die schrijft erbij. Ik ben een grote fan van Roxy Dekker. En ja, wie is dat nou niet, hè? En je wil graag deze plaat horen. Sugar Daddy is dit, van Roxy inderdaad.

0: wil.
1: Jij krijgt alles wat je wil inderdaad. Als je een sugar daddy hebt, dan krijg je dat voor elkaar. Roxy Dekker was dat. We gaan terug naar 1990. En toen vertegenwoordigde Maywood ons op het Eurovisie Songfestival. Volgens mij hebben ze niet heel veel gedaan. Ze hebben in ieder geval niet gewonnen, want anders hadden we dat nog wel geweten. Ik wil alles met je delen en dat wil ik ook speciaal met jullie vandaag.

was hem helemaal. Maywoods uit 1990. Inderdaad, hebben ze vertegenwoordigd in Nederland bij het Eurovisie Songfestival. Ik heb het eventjes opgezocht. Er was een veld van 22 deelnemers die meededen. Zij werden 15e. Goed. Je kan ook laatste worden, zomaar denken. We gaan nog een fijne plaat draaien. Oorspronkelijk is de plaat gezongen door de Weather Girls. Nou, dan weet je het wel, hè. It's Raining Men. Deze keer de versie van Gary Holloway. En zij kwam uit de Spice Girls. We'll be right back.

Ja, dit is ook een fijne versie hoor. Gary Halliway, ze zat voorheen in Spice Girls. Ze ging solo en ze pakte een oude hit op van The Weather Girls. It's Raining Men.

Ja, ik praat een paar woordjes Frans. En dat klopt ook inderdaad, 4 minuten voor 5. Einde alweer van het derde uur. Zometeen het vierde uur. En als het goed is, komen de mannen uit de stad ook helemaal verzopen. Waarschijnlijk van de regen. Maar ze gaan fijn nog eventjes een paar plaatjes meedraaien. We gaan nog even een plaatje draaien van Travasi. Inderdaad, de wassen in de wasmachine.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. De roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Menno's Weekend met Menno Otger.

is niet echt blikkendag vandaag, hè, met die regen. Ongelooflijk wat waardeloos is dat, zeg. En wat verpest dat voor veel mensen wel, die Pride. Maar goed, nog steeds is het heel erg druk in de stad, hoorde ik van Timo en Lawrence. Onze vliegende reporters in de stad. Langzaam komen ze deze kant op. Dus we gaan zo meteen eventjes uitgebreid er eventjes over hebben. En ik ben toch wel benieuwd of Freddie Mercury uiteindelijk wel is gespot. Sven Versteeg dus met Likkepee en Blikkendag, die draaiden we zojuist. En ja, ik wil graag nog dat leuke plaatje draaien van Justin de Wild, Cheerio. Maar als ik Cheerio intik, dan krijg ik ook een hele erg leuke plaat van Vanessa. En ik denk, weet je, die draaien we zometeen ook gewoon...

Vanessa hier bij Bingo FM. Cheerio, zo heette dat nummer allemaal uit de tijd dat ze nog niet Connie van Breukhoven heette. In de tijd trouwens op een gegeven moment met Hans van Breukhoven, de eigenaar van de Free Record Shop. En volgens mij wilde toen Connie dat alle nummers van Vanessa verbrand werden. In ieder geval nooit meer verkocht worden en nooit meer werden gedraaid op de radio. Nou, daar hebben we ons niet aan gehouden. Helaas, pindakaas. Frissel Sissel, de beide op blote voeten. Alles heeft een ritme.

En zo is het ook nog eens een keertje. Alles heeft een ritme. Frissel, zissel was dat. Ze kwamen voort uit Kinderen voor Kinderen. We gaan eventjes wat anders doen. Namelijk samen muziek luisteren van de jeugd van tegenwoordig. Get Spanish, zo heet het.

Los gezelligitos, donda genitos of zoiets dergelijks was dat. De jeugd van tegenwoordig en Get Spanish. Door met Cindy. Plaatje van 5 jaar geleden alweer. 6 jaar geleden alweer. Jongens, wat vliegt de tijd. Dit is een lieve.

0: Hans Boye was dat. En volgens mij weet die man helemaal niet wat hij wil. Want eerst wilde hij Annabel en daarna wilde hij alle vrouwen. En gaat hij niet trouwen? Nou ja. Hans Boye was dat. En volgens mij weet die man helemaal niet wat hij wil. Want eerst wilde hij Annabel en daarna wilde hij alle vrouwen. En gaat hij niet trouwen? Nou ja, goed, het maakt allemaal niet uit. In de studio zijn de mannen die in de stad waren. Lawrence, goedemiddag. Timo, goedemiddag. Ja. En Erwin Peters van Radio M is ook aangeschoven. Goedemiddag.
1: Ik werd ontvoerd naar boven.
0: Weet je, ja. Ontvoerd naar boven.
1: Ik vind het zo gezellig aan te kletsen.
0: Ik vind het heel gezellig dat je er ook even bij bent. En ook ben aangeschoven. Mannen, hoe was het in de stad?
2: Ja, kei gezellig.
0: Ja?
2: Ja, wel een beetje minder weer was het. Het druis. Regenen. Maar we zijn er weer. En leuk gesprek gevoerd, hè, Lawrence?
3: Ja, het was hartstikke leuk.
0: Ik heb genoten. Het was volle bak.
3: Ja, het was volle bak. Het is net een Combrex. Ik ben nu hartstikke moe nu ik hier gewoon aan het uitrusten ben.
0: Echt waar?
3: Ja, het is, maar dat was hartstikke gezellig. Ja. We hebben het ene en het andere huisje gezien.
2: Ja, onze collega's van Radio M Utrecht hebben we nog gesproken, hè?
3: Ja, die hebben we ook nog gezien. Anne Mulders, die liep ook lekker met de vriend. En alle boten die voorbij kwamen van Oud TV, maar ook echt van andere organisaties. We hebben echt van alles gezien tot de laatste potje Foundation, denk ik, op was.
0: Mannen, één vraag is niet beantwoord, hè, die ik al een paar keer heb gesteld. Hebben jullie Freddie Mercury ook gezien in zijn stream?
2: Nee, niet gezien, nee.
3: Nee.
2: Jij hebben jullie misschien?

0: niet gezien.
1: Misschien Erwin Peters.
2: Anne Mulders. Ik had dat natuurlijk in de uitzending straks. Ja. En het was heel grappig hoor. Maar er kwam een politieboot voorbij. En het was helemaal aan het hyper. Ik zei, oh, dat vond je leuk. Ja, ja, het helemaal betrapt en zo. Ja. En,
1: ja. Ja, ik vind dat toch wel wat hebben. Die politiemannen zeg maar op de boot. En dan gewoon met een politiepak. Dat trekt me wel aan.
3: Dat kan toch?
1: Ja, ja ik vind het wel leuk. Ja,
0: wie weet een carrière switch. Dat je ook bij de politie gaat.
1: Ja, nee. Ik
2: of stripper. Dat bedoel ik wel zo'n ding. Ja.
1: De handboeien van de politie die vind ik wel interessant.
3: Een roze handboeien.
1: Ja, roze handboeien.
0: Ja. Oké, nou goed. Het is een beetje wel overroken in de stad. Hè. Wat is er verder nog te doen vanavond allemaal?
1: Nou, er worden nog verschillende activiteiten. Ja. Er worden panfeesten georganiseerd. Er zijn ook nog pubquizzen.
4: Ja, queerfeesten.
1: Ja, dat ook nog inderdaad.
0: Wat voor feesten?
4: Queerfeesten.
0: Queerfeesten,
2: Wel even benieuwd naar. Maar zijn jullie ook bekend met... was in Amsterdam geweest, zo met de Pride? Of was het anders, denk je?
1: Nee,
2: het
1: verre verleden.
2: Is het anders dan in Amsterdam?
4: Nou, dat wil ik wel vertellen. Ik was gewerkt bij de Pride.
2: Oh.
4: In Amsterdam.
2: En?
4: Nou, ik werd wel 3 keer gemietoed, volgens mij, tijdens mijn shift bij de horeca. Dus, ja.
0: Oké, maar is het anders?
2: Ja, maar is het anders? Je bent je niet aangerond.
4: Nee, maar even serieus. Ja, dat vooral is anders. En wat in Amsterdam ook zo is, is daar wel veel commerciëler.
1: Ja, ja, dat zeker. Ja.
2: Nou, ik hoorde zo'n jongen zeggen die Anne sprak. Amsterdam, hier kom je veel meer dichterbij.
4: Precies.
2: En wat heel grappig was, is dat. Dat ze voor bekende. Hij was met zijn vriend daar blijkbaar. Ja, ik ben voor bekende op die boten. Oh, en wat voor bekenden zijn dat dan? Ja, zijn een paar exen van hem tegengekomen. Nou, leuk, gooi me zo voor de bus. Nou, leuk hoor. Weet je, dat was echt fantastisch. Ja, ja.
1: Ik vind het wel grappig wat je trouwens zegt over MeToo. Want wij begonnen zeg maar aan de starten bij Vredenburg.
0: Kijk uit wat je zegt, hè?
1: Nee, dat mag ik wel zeggen.
0: Okay.
1: Oh, nou, hij zegt van, ik ga vandaag wel een aantal telefoonnummers geven hoor, aan van die mooie dames. En ik dacht, nou, ik zet mijn Grindr maar open. Even kijken, nou, dat was wel druk. Ik denk als ik nog langer was gebleven, dat ik eigenlijk een keer beter had.
4: Leek onze Comrex wel.
0: Maar heb je ook telefoonnummers uitgewisseld?
4: Nee, helaas niet.
0: Niet?
4: Nee.
2: Dan ging je echt schrijven en zo.
4: Dat was vroeger, hè, weet je nog?
2: Ja, vroeger gaan we een telefoonnummer geven. Ik weet dat dan.
0: Maar mannen, dan zat je ook te wachten bij de telefoon van je ouders, weet je wel, die beneden in de woonkamer stond.
2: Hè?
0: Niet?
2: Oh. Ja, heel lang geleden, met zo'n draaischijf.
0: Ja, met zo'n draaischijf. Ja, precies. Ja.
4: Of telefooncel.
0: Nou, moet ik je eerlijk
2: telefooncel,
0: zeggen. Ik had telefoon op mijn kamer. Hoe vind je dat?
2: Eh?
0: Ja, ik woon in Bilthoven. Sorry, ik kan er niks aan doen. Maar ik had telefoon gewoon op mijn eigen kamer.
2: Oh, nou, zo'n potje erbij waar je geld in moest
0: doen. Ja, zo'n kwartje in moest.
4: Maar Menno, wat moest jij met een telefoon op je kamer? Wat moest je ermee?
0: Nou, gewoon privégesprekken voeren.
4: Met wie dan?
0: Met mijn vriendinnetjes in die tijd. Ja, zo ging dat.
1: Maar dan vroeger wel zo'n telefoon beneden. En dan ook boven, dan kun je afluisteren. Dat je eenzelfde lijn zegt.
2: Maar. Oh, dat hadden wij dat ook. Als je dan boven een telefoon, gewoon een normale telefoon, dan kun je
1: afluisteren. Leuk.
0: Ja, dat klopt.
1: En dan wist je weer, opa, die belt weer een 06-lijn, hoor.
0: Goed, oké. Okay.
2: Die had ik nog niet.
0: Kon je voorkomen door zo'n klavertje 4 te nemen? Dat was zo'n systeem, was dat. En dan kon je elkaar niet luiden, afluisteren. Goed, we gaan even wat muziek draaien.
2: Niks nieuws, hoor.
0: Muziek uit 1984, Robert Huschetti en zijn scooters. En zij hebben de dag gesaved, oftewel I saved the day.

Ja, om elkaar te helpen. Niet waar. Ik moet eventjes het een en ander harder zetten. Want ik krijg ineens bijna niks meer over mijn koptelefoon te horen. Dat kan gebeuren. Het schaap met de vijf poten. We bennen op de wereld om elkaar te helpen. Niet waar. Ken je deze nog? Hij is alweer begin jaren 90 volgens mij was het. Lang geleden. Linda Rozeerska. Ja.

Lawrence zit er lekker mee te dansen op dit nummer Ademnood. Uit de jaren 90 van de dames uit GTST, Linda, Roos en Jessica waren dat. En zij waren in Ademnood. Onlangs is het singeltje, tenminste het liedje op vinyl single uitgebracht. En ja, ik heb hem aangeschaft. Ik vond het wel een heel erg leuk nummer. Zeg, het is de Pride vandaag. En dan mag één band natuurlijk niet ontbreken. En dan heb ik het over de band ABBA. En ergens in de jaren 80 hadden we Stars on 45. Er waren gewoon allemaal plaatjes. Die waren aan elkaar gemixt. En die werden opnieuw uitgebracht. En nou ja, het leek allemaal precies of het echt was. More Stars ging over ABBA. Inderdaad.

De Marsha was dat, oftewel een Marga Bult. En die zag vroeger weer in Beep. Nou, daar ben je weer eventjes helemaal bij. Ik vroeg net aan de mannen, welk nummer willen jullie nou heel graag nog een keertje horen? Ja, toen zei Lawrence, ik wil Robin S. horen. Precies, hij gaat helemaal uit zijn bol. Nou, dan draai ik hem speciaal voor jou.

Ja, het is echt wel een beetje andere muziek vandaag dan dat je gewend bent van ons op Bingo FM. Maar dat mag best wel één keer in het jaar. De Pride dus in Utrecht, die was er. Alle boten kwamen voorbij met ontzettend veel dreunende, lekkere, vette disco-muziek. Dit is muziek van Tamara Tol. Ze heeft hem gewoon gejat van Luf, want die brachten het origineel uit. En dan gaan we dansen!

You're very welcome in de Dolala. Dat zit dan bij mij in mijn hoofd. En Mara Tol uit Volendam. Dan gaan we dansen. Leuke cover heeft zij gemaakt van I Owe You van Luf. Was dat ergens uit de jaren 70. Jongens, het is 2,5 minuten voor 6 uur. Mijn 4 uur durende show is voorbij. We gaan eruit met Claude. Ladadi, ladada. Ik wens je een fantastisch mooi weekend. Tot gauw. Bye bye. Dit zijn

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de 4e plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding, met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Rijlschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

van je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J. uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J. heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J. in de Gelre Dome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2:00 en heeft zo'n 5:00 geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd.

0: Sinds de aankondiging dat de wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiertzik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiertzik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2:00 en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip

0: dingetjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Ik zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Hard of naaf de stak.
1: Ik zit constant in een tweestrijd, die waar mijn adem het verlamt. Ik ben de godvergeten tel kwijt.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.